Mensen luister, een laatste noodkreet, om nog heel lang bij u te zijn. Jij en hij en al die anderen. Grijp die laatste.

0: denk aan morgen. Wanneer het stil is,
1: Noordzee niet meer bij u zal zijn.
0: Denk aan later en aan uw kinderen.

0: zijn. Nu, zodat er voor al zeezenders de deur open te zetten. Eigenlijk in zo'n zaak zou voorschrijven in zo'n
1: Een
2: mogelijke mogelijk.
3: Als de dagen grijs van de regen te kort zijn om nog licht te geven en de wind de laatste bladeren van de bomen scheurt, heb je genoeg aan de programma's van Radio Noordzee om de koude winterdagen door te komen. Geluk is het geluid van de fijne uurtjes. U worden bezorgd door Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Ted Bouwens, Dick de Graaf, Mark van Amstel en Hans Molenaar. Voor wie wakker wordt en luistert naar Radio Noordzee op 220 meter, is elke nieuwe dag een wonder. Zonder meer.
4: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: 220, want er is meer.